0: En zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: Het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jette heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Volle kracht.
13: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, welkom. We gaan ze wederom weer snel voor je opzetten. De liedjes in de muziekfabriek. En je hoort ze dan ook weer 3-3.
14: Kom er maar bij. Ron.
15: Ron van der Steen.
13: Zo, relaxed. Neem een kopje thee of een kopje koffie. En laat je wederom verrassen. We beginnen allereerst met Andrew Gold. Hier is Lonely Boy.
16: Muziek uit het verleden en heden. Laat je door de muziek verrassen en ervaar.
17: Muziekfabriek.
16: De muziekfabriek.

disco stamper van The Whispers en The Beat Goes On. Daarvoor zat Miss Montreal, Say What You See. En we begonnen dit rijtje van drie met Andrew Gold, Lonely Boy. Dit is de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet af en toe niet te kijken op www.ronvandersteen.nl. Snel door met de volgende drie. We beginnen met Cancers. Hier is Dust in the Wind.

0: van de Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Als het Nederlands is en goed.

vreugde, het kan mooi zijn, maar het kan ook enigszins een tragedie zijn. Maar ga altijd uit van het positieve, dan zit je altijd goed. Goed, we gaan op weg naar ons eerste item.

0: Platters waren een succesvolle rhythm and blues band bestaande uit Tony Williams, David Lynch, Paul Robey, Alex Hooch en de zangeres Zola Taylor.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Opgericht door Herb Reed in 1953 hadden de Platters grote hits in hun thuisland de Verenigde Staten. Maar ook in het buitenland deden ze het goed, waaronder in Nederland. Hun grootste hit was The Great Pretender. In de beginjaren van de groep bestond deze alleen uit mannen. Een aantal jaren later werd de donkere Zola Taylor de nieuwe zangeres. Zij was een van de eerste zangeressen in de rhythm and blues band in de jaren 50. Een andere grote hit van de Platters was het nummer Only You, die dan ook centraal staat als de Jukebox Classic.

dat noem ik nog eens een jukebox classic. The Platters en Only You behaalde een vijfde plaats in de Amerikaanse hitlijsten. Wil je ook een jukebox classic aanvragen? Ga dan naar de website www.rondvandersteen.nl.

0: Dat heet Luie Disco.
1: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Daarvoor zat Erik Messi, Zonder Jou, de zanger van Toontje Lagen. En we begonnen met die gouden ouwe van Kansas, Dust in the Wind.
0: De muziekfabriek.
1: Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En niet zomaar de eerste, de beste. Wat dacht je van deze? Playing White Tees.

0: blijft eigen tijd. Dit nummer van Faithless Insomnia. Daarvoor zat MC Hammer. Heb je hem ontdekt, dat sampletje van Rick James? You Can't Touch This. Stond destijds vele weken nummer 1 dit nummer in Nederland. En we begonnen met Plain White Tees, Rhythm of Love. Doe je wat aanvragen in de muziekfabriek? Doe dat dan via www.ronvandesteen.nl.
1: I Turn Radio.
2: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
3: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
4: Daar geniet je langer van dan je denkt.
5: Muziekfabriek.
0: Pino D'Angio is geboren op 14 augustus 1952.
4: Oude lullenplaat.
0: Oorspronkelijk heet deze Italiaanse zanger, ga ervoor zitten, Giuseppe Sciascia.
4: Oude lullenplaat.
0: Hij stond altijd met een sigaret op het podium. Dit terwijl hij zelf in opleiding was tot arts. Hij behaalde zijn grootste en enig succes met de Italo-discoplaat Maquale Idea uit 1981. In verschillende landen heeft deze in de top van de hitlijsten gestaan. En in Nederland kwam de single in de top 40 op een derde positie. Madison Avenue samplede de baseline van Maquale Idea in het nummer Don't Call Me Baby. Pino D'Angio heeft behalve Maquale Idea nog andere singles op zijn naam staan. Zoals Una Notte da Impezzare, Oké Oké en Notte dell'Amore. Zijn album Baila heeft de Nederlandse album Top 100 nooit aangedaan. Voor de rest is er weinig bekend van deze Pino D'Angio en wordt er ook nog weinig van hem vernomen. Behalve dan de hit Maquale Idea.

Een lekker ongedwongen dansliedje uit 1981 van Pino D'Angio en Maquala Idea. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Doe dat via www.ronvandersteen.nl. Je bijdrage die is van harte welkom. Hier zijn de volgende drie. We beginnen met Madonna en Frozen. You.

0: Help Falling in Love. Ik zeg maar weer gegroet, adios en maak er nog een hele fijne dag van.
1: Ron van de Steen, de muziekfabriek, is pure passie voor iedereen.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand, die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

als start-up film. The Never Ending Story. Ja, lieve mensen. Begint op witte jeuk hoor. Heel veel 70's en uur. Gewoon lekker terug naar de voltooid verleden tijd. En zoals je gewend bent. Dit is hem voor jou. The Middle of

Radio jaren 70 in Shadow. Rolt de zussen Wilson met Nancy Wilson op gitaar en zang. En Anne als liedvocalist. Dat gaat

0: super gigantisch en is nog steeds een gigantisch bouwwerk natuurlijk. Men zegt zelfs dat je hem vanuit de Space Shuttle kunt zien, maar nooit mee geweest helaas. Dus, nee, bewijs is niet geleverd, nee. En over bouwwerken gesproken, de Chinese Wall. Prachtig werkje van Philip Bailey in de Middle of the Road Show.
1: Een fijne
0: voor achter
1: de keuken.
0: Over Suzanne ging. Over dat lekkere kopje koffie uit 1996. Beeldbepalend en geluidsbepalend waren ze voor de jaren 80. Hier is VOF de kunst, oude liefde.
1: Hoe is die Middle of the Road?

The Middle of the Road Show is antiek en tijdloos. Voltooi verleden tijd, welkom in het verleden, lieve vrienden. Waar ook op deze aapgeloot gaan Clarence Clemens en Jackson Brown in The Middle of the Road Show. 1977. Fantastisch jaar voor Casey en de Sunshine Band. Hier zijn we hier met Keep It Coming Love.

0: Like a wish.
1: Lekker romantisch, hè? Lekker saampjes, kortjes met dichtje.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
2: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
14: Dit is de

inderdaad, het is weer maandagmiddag geworden. Een hele bijzondere goede middag. Het weekend is achter de rug. En als je nog in vakantie bent, wel geniet ervan, zou ik zeggen. We begonnen met Kim Wilde en With the Kids in America.

0: Charlotte Perry en het allemaal gaat Take Me To Heaven. Maandagmiddag, wel ben je al een klein beetje uitgeslapen van het weekend of is het nog een klein beetje zo van we moeten nog op gang komen. Ja, inderdaad, wel, wij zullen je een handje toesteken deze maandagmiddag in de lunchbreak. En als je aan tafel gaat, smakelijk eten zou ik zeggen.
1: Ja?
0: Inderdaad wel, we zijn er weer heel de week natuurlijk met alles erop en eraan. Tijd geworden voor John Denver.

0: God, I'm a country boy. Yes!
1: Ja, inderdaad, hij is spijtig genoeg om het leven gekomen in een vliegtuigcrash van zijn eigen vliegtuigje. Volgens de onderzoeker zou hij vergeten te tanken hebben. Ja, ik dacht waarschijnlijk, ik zal eventjes een zweefvliegtuigen. Is dus niet goed afgelopen. John Denver en Thanks God I'm a Country Boy hier deze maandag in de lunchbreak. En we zijn er met de lekkerste muziek vanaf de branding van de Noordzee. Tot het eind van 1 uur natuurlijk. Hier is Vanessa Amorosi en absolutely everybody, everybody. Je bent welkom in de lunchbreak.

Inderdaad, wat dat ze toch fantastisch zijn. En haar dochter ook natuurlijk. Hè. Nou ja, het heeft allemaal niet zoveel mogen baten voor Whitney Houston natuurlijk. Hè. En ondertussen al een heel tijdje van ons weggerukt natuurlijk. En ja, ze had wel een hele mooie hit natuurlijk. I Wanna Dance With Somebody. Een nummer 1 hit in de top 40 natuurlijk. En dat allemaal hier te beluisteren deze maandagmiddag in de lunchbreak. Straks ook nog ons onvergetelijke nummer natuurlijk. En het heetste nieuws van toen gaat over, eventjes kijken, ja, gaat over Frank Boeien, als we niet vergeten. Ja, inderdaad wel. En dan hebben we natuurlijk deel 2 van de lunchbreak met alles erop en eraan, zoals je wil.

inderdaad niet, hè? Waarom niet op maandag eerst eventjes een lange wedstrijd draaien van Shine Sweet Freedom van Michael McDonald natuurlijk. Onze onverheerlijke hit vandaag hier in de lunchbreak, ja. Zo direct het heetste nieuws van toen. We hebben er nog eentje klaarstaan. Dan hebben we nog een klein eentje kunnen draaien natuurlijk. En hier is Britney Spears en Womanizer, Womanizer.

0: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Maandagmiddag, hele bijzondere goedemiddag. Moest je pas afstemmen? Wel, dit is het Lunchbreak, breaking news van toen. We zijn er nog tot 1 uur met de gezelligste muziek die jij maar kan wensen op een maandagmiddag. We gaan terug naar 27 november 2025. Vandaag wordt Frank Boeien 68 jaar. Zijn hit Kronenburgpark gaat de wereld uit, draagt hij op aan een oude klasgenoot. De zangeres komt haar tegen langs de tippelzone van Kronenburgpark in Nijmegen. Bekend om zijn prostitutie en drugsproblemen. In het nummer richt hij zich tot haar met het boodschap: hou er alsjeblieft mee op. Hier is Frank Boeien en dit al met zijn Kronenburgpark.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

dansplaten natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel onze hit-tip voor deze week. En dat is natuurlijk Baby en Roxhair. Andere auspiciën van Fateless natuurlijk. En dit allemaal met een New Religion. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. Het is maandag natuurlijk en we zijn nog allemaal een klein beetje misschien wakker aan het worden, want het is nog steeds vakantie. En ja, we gaan weer lekkere plaatjes draaien. Tot 1 uur nog voor jou op de radio vanaf de branding van de Noordzee. Hier is Jimmy Somerville en I Can't Take My Eyes Off You. Een nummer dat we natuurlijk ook allemaal kennen uit de tijd van de Boys Town Gang, hè, inderdaad wel. Maar hier is eventjes Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville en dit allemaal met zijn I Can Take My Eyes Off Of You. Pas op als hij zijn oog laat vallen op jou natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Hier is Change en A Lover's Holiday. Gezellig als je erbij bent, maandagmiddag. Straks ook onze artiest van de week natuurlijk, hè? En wie dat wordt, wel, je moet blijven luisteren als je het wel weet natuurlijk. Maar eerst eventjes deze lekkere van Change.

onze artiest voor deze week, heel de week natuurlijk, André Hazes. En zeg maar niets meer, ik zweeg al. Hier is Martika. And I feel the earth move under my feet of skin, zoals je zelf wil natuurlijk. Hè, ja. Lunchbreken doen we nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk ook op maandag.

Een van de 84 jaar inderdaad, een bescheidenheid voor Martika. And I feel the earth move under my feet, under my skin, ja. Zo direct ook nog de toetjes laten hebben. We zullen nog wel tijd hebben, hoop ik dan toch, als ik zo eventjes kijk. Ja, wel. En wat hebben we hier op de rechter draait af liggen? Wel, ik heb hier nog een lekker nummer van Duran Duran, ook uit de jaren 80. En hier zijn ze met There is something going on.

0: De lunchbreak van de maandag, die zetten we weer helemaal bijna op. Hè. Inderdaad wel, nou ja, de dansbare muziek wel, die had hij nu een heel uur lang gekregen hier in de lunchbreak. Ik laat het over aan onze collega's. Wat mij betreft, graag tot morgen dinsdag ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Met alles erop en eraan. Stay tuned. En ja, en het is tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, hier zijn we weer.
1: Dit is iTurn Radio, op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in

0: Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West Nile-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
1: You're listening to iTurn Radio.

om 2 uur geworden. When You're Gone. Muziek van Bryan Adams samen met Melanie C van heel lang geleden. En zoals gezegd, 6 minuten over de klok van 2 uur geworden. Op die maandagmiddag gebeurtenis, Maas in de middag. Natuurlijk op iTunes Radio. Mijn naam is Mark. Leuk dat je er weer bij bent. Tussen nu en de klok van 3 uur, Maas in de middag. Naar de klok van Ben. Doen wij het eventjes. Voel me niet helemaal tip-top 100% fit, zullen we zeggen. Maar we gaan het gewoon proberen. Kan ons het schelen. Zoals gezegd, Bryan Adams, Melanie C, When You're Gone. Vooral het plaatje van lang geleden alweer. Officiële eerste van deze maandagmiddag. Maandag 17 augustus 2026. Maken we er gewoon weer een leuk uurtje van, toch? Misschien heb je wel regen als je naar buiten kijkt. Als ik hier naar buiten kijk, dan kan het elk moment gaan vallen. En vanochtend hadden we ook al een paar buitjes gehad. Maar morgen wordt helemaal een regenachtige dag. En dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Voor de tuin, zullen we maar zeggen. Want het is een beetje droog buiten. Nou goed, de eerste is gedraaid. Wat heb ik allemaal voor je? Train heb ik in de lijst gezet. Daar hebben we het elke week over. We gaan hem gewoon draaien. The Drops of Jupiter zometeen. Trigger Finger. Ongelooflijk, maar we gaan hem even voor je draaien straks. I Follow Rivers. Alexis Jordan staat erin met Happiness. Maar ja, omdat het regent, dacht ik, nou dan moet er ook een regenplaatje gedraaid worden. En gelukkig zijn die er niet zoveel. Dus ik was er gauw uit, zeg maar. Korte vergadering gehad. Met onder andere Annie Lennox. Waarom draai je deze niet? Eurythmics. And here comes the rain again. Wees een goede middag.

Een beetje in de vergeten beland. Deze plaat van Alexis Jordan. Tenminste, ik had hem al een tijd niet gehoord en zeker niet gedraaid. Die hebben we vandaag weer helemaal met je goed gemaakt. We draaiden Happiness. Maas in de middag is onderweg met de lekkerste muziek voor de maandagmiddag. Wat dacht je van Purple Disco Machine? En de beat of your heart.

voor mij wel weer zo'n knijter van een plaat uitbrengen hoor. Morgan Wallen, deze maandagmiddag. Hoor je hem eventjes op iTunes Radio met Love Somebody. En zo duiken we toch weer naar de jaren 80. Kan ook niet anders met al die lekkere muziek. We gaan muziek draaien van Alison Moyet.

Muziek van John Fogerty. We draaiden eventjes voor Tornado Sun. Moest het stof er even afblazen, want anders deed deze plaat het niet. Zo oud is hij alweer. Maar gelukkig, hij deed het. Nou, deze is nog niet zo heel erg oud. We gaan hem toch even draaien. Armin van Buuren. And this is what it feels like. Wees je een hele goede middag.

Blijf toch lekker om af en toe eens een echte rock ballad te draaien. Zeker op de maandagmiddag. Even naar de klok van 2:30. Misschien ben je al onderweg naar de koffiezetautomaat. Nou, daar ben je wel vroeg hoor. Animal draaiden we. Muziek van Def Leppard. Die kennen we natuurlijk nog wel van Hysteria. Ik moest even denken, maar daar was hij dan. En zo gaan we deze, ja toch wel een stiekem guilty pleasure, even voor je wegdraaien op deze maandagmiddag. Als je nou thuis komt vanavond naar je werk en je zingt dit, dan zegt je partner, waar heb je dit nou weer gehoord? Nou natuurlijk, bij Maas in de middag. Trigger Finger en I Follow Rivers.

toch leuke muziek hoor, deze groep. Lost Frequencies. And Back to You. We gaan met muziek draaien van eigen bodem. Netpop, ook wel genoemd. Door collega Peter van den Berg. We gaan muziek draaien van Within Temptation. En die mooie Angels.

Someone to You. Daarvoor Within Temptation van eigen bodem draaiden we eventjes die mooie Angels. We gaan nu een plaat draaien, die is gewoon 26 jaar oud. Maar als je hem hoort, dan denk je, hé, hey, dat klinkt lekker, dat klinkt hedendaags. Nou, toch niet. Dance and Trance op de maandagmiddag. Muziek van Rank One. En die prachtige fluisterplaat. Hoe heet die ook alweer?

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt.

0: bak bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Jabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer, af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop. Dan komen er werktuigelijk

haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft Pro bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Now.
4: Tim Nieuwenhuis in de avond.
5: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: van Simply Red, van ja, wie nog meer, Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas. De parelplaat komt nog voorbij. En zo tegen kwart voor negen gaan we weer een mooie top 3 doen. En ik kan je vast verklappen dat hij het einde van de jaren 80 is. En mocht je nog een mooie muzikale bijdrage willen leveren, 010-744-9102 of via de website van
1: iTurnRadio.nl.

Dit is single inmiddels van het album The Game. Eerst was Crazy Little Thing Called Love uit 79. Save Me was de tweede en dit kwam uit de zomer van 1980. Zou niet zo'n grote hit worden helaas voor Queen. Eens even kijken wat 15e plaats zou dat halen. In tegenstelling tot die platen voor van Eddie Howell, waar Mercury en Barry May ook al mee deden. Dat zou de 6e plaats halen.

Down, in plaats van 2026 van Jalen Naganda. En het heette Burning Temptation. Hier op iTunes Radio bij Tim in de avond. Dave Mensen Edmonds.

0: Wat een fijne parelplaat weer van week 34. Ain't That A Lot Of Love van Simply Red. Zeg even een verkeerd vedertje. Ja, ik heb een nieuw mengpaneel. Dus ik moet even wennen waar alle knopjes erin zitten. Eigenlijk had ik eens even kijken. Deze bedacht. Ja, Ain't That A Lot Of Love. Daar hadden we het over. Origineel was van Homer Banks. Kom met 1960 die kant uit. Simply Red had er een hele bescheiden hit mee. Hele bescheiden hit mee in 1999. Zo'n 2 weken in de top 40 staan. 36e plaats als hoogste bereikte positie. Maar gelukkig deed hij het Engeland allemaal beter. Daar zou hij de top 10 halen. Kijk, we intussen even op de Nederlandse snelwegen. Oh ja, even Simply Red, Ain't That A Lot Of Love. Dat moet ik even zeggen. Er staat 1 file. Hele kleine. Tussen Ridderkerk en Alblasserdam. Dat is bij Tim Schuifmaat in de buurt. 0,9 kilometer, 1 minuut vertraging. En de boel staat er dicht vanwege een te hoog voertuig. En voor de rest is Nederland filevrij. Dus je kan trappen met je hok. En dat doet hij het weer niet. Even kijken welk knopje ik dan moet hebben. Deze. Ja, kijk eens. Alles werkt. Trappen met je hok kan je.
1: Maandag. Tim Nieuwenhuis in de avond.

bij Tim in de avond. Dit fijne liedje komt uit 1999 of 2000. Die kant uit ieder geval. De Corrs, daar gaan we naar luisteren. Met Breathless.

van Fergie. De Black Eyed Peas samen met Sergio Mendes, Masquinada. 8:15 geweest, tijd voor de top 3. En wat een lijst van 19 augustus, 19 puntje, puntje. We zijn even de top 10 doornemen. 10 vorige week op 8 in de vijfde week. Say No Go van de La Soul. Nummer 9 stond vorige week op 11 in de vierde week. Lig op mijn kussen stil te dromen. Maar dan in de remix van 19 puntje, puntje van Happy en Happy. 8 vorige week op 5 in de achtste week. Patience van Guns N' Roses, 7 vorige week op 13 in de negende week. Reflection van The Supremes, 6 vorige week op 3 in de zevende week. Don't Wanna Lose You van Gloria Estefan, 5 vorige week op 4 in de zesde week. Breakthrough van Queen. En op 4 stond Just Keep Rocking van Double Trouble en Rebel MC. En dan komen we vanzelf op de nummer 3 uit. En we draaien ze helemaal, hè. Projectje van Frank Faria, de firma List en Bedrog, daar gaan we nu draaien. Vorige week stond ze op 9 in de vierde week. Milli Vanilli.

0: 1989 van de serie Shaka Zulu. Hoorde je Margaret Singana met We Are Growing. En ik verstond vroeger al wie Growing Marijuana. Maar dat gaat er helemaal niet over hoor. En volgende week gaan we weer een top 3 doen. Waarschijnlijk uit de jaren 60, 70 of 80, 90 is altijd een optie. En we gaan nu eerst het nieuws doen.
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij Pro over de begroting zijn nog steeds groot. Pro-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft Pro bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft Pro bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie.

gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. iTunes Radio.

0: 5 juni 1999 binnen. Muzikale suggesties kan je kwijt op 010-744-9102 of via de website van iTunes Radio. We keken weer even een schriftje van mijn moeder van haar favoriete platen. En toen kwamen we deze tegen uit 1975 of 76 van Jean Manson. Avant de nous, de dier. Oftewel, adieu.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

needs a love just like you do. En daarvoor draaiden we voor mijn moeder ook nog een hele mooie plaat van Jean Manson. Avant de nous, dire adieu. En deze hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Uit de zomer van 1979. En ik had een keer zin om de lange versie te draaien. Zwemvesten aan en we kunnen wel een beetje water gebruiken. Maar niet in de hoeveelheden waar Triomphe over zingt.

plaat van week 32 met hun tweede single Sanctuary. En die kwam uit de zomer van 1980. Zou het toch een redelijke hit worden dankzij Frits Spits. Je hoorde New Music, bandje van Tony Mansfield van het album From A to B. Je hoorde This World of Water en daarvoor een andere Water. Waterfall van Triumvirat van 1979. Dit is ook mooi uit de jaren 90. Hij kondigt het zelf al aan. Maar ik doe het nog een keertje. Tony Rich.

0: we die tegen die tijd voor je draaien. Heerlijke plaat hoor, Jesse Klanken. En daarvoor draaiden we ook nog de Tony Rich Project. Dat is een heel ander project dan het Mike David Project. 100 keer beter, maar dat mag ik niet zeggen van meneer Schuifmaat. Met, hoe heet het ook alweer? Nobody Knows. Kijk even op de Nederlandse snelwegen. Staat 1 file op de A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Over een lengte van 3 kilometer en je doet hem ongeveer 8 minuten langer. Om thuis te komen en voor de rest staat er geen rare dingen. Lukt nog 1 keer op F5, je hebt maar nooit. Nee hoor. Verder is het allemaal rustig, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Nieuwhuis in de avond.

0: stond ze en staat ze misschien nog wel in de Billboard Hot 100 van nu, van 2026. Een liedje van Ella Langley. We mogen hem graag draaien. Choosing Texas. Een stukje van Berinsel, een plaat horen uit 1965 van de Stones. Geschreven door... Ja, doen we ook alweer eens even kijken. Yvonne Dorey. De grote zanger natuurlijk. Mick Jagger en Keith Richards. Ja, je kan nog niet alles weten. Hij komt in 1965 van het album. Geen album. Dat is nog wel jammer. Gewoon een losse single was het destijds in 1965. En we gaan draaien. De Stones met The Last Time.
1: Tijduren Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Dat was hem weer. Catapult. Uit de zomer van 1974 met Let Your Hair Hang Down. Eerst hit hadden ze met Hit The Big Time. En Team in Bobber Band, 7-Eleven, The Steeler, Remember September. En nog vele andere hits scoorden ze. En natuurlijk ook als producenten voor de International, voor de Surfers, Rubberen Robbie, Oma Henk. Hadden ze allemaal op hun geweten. Zometeen van 10 tot 12 uur de Ricky Thompson Show of de 12 Inch Classics. Geen idee, in ieder geval van de twee in ieder geval wordt gepresenteerd door Ricky Thompson. Disco, funk, soul en andere mooie dingen die ter mengen en draaitafel komen. Laatste plaat. Ja, had ik heel makkelijk mezelf af kunnen maken door Bitch Over Troubled Water te nemen. Of Bitch at the Mitches van Ray Stevens. Quas dat Bitch had gekund van de Ward Brothers. Misschien volgende week onder de bridge van de Red Hot Chili Peppers. Ha! Of Future Bridge van Kim Wilde, maar ik heb toch weer voor iets anders gekozen. We begonnen met Wax en Building a Bridge Through Your Heart. En dacht ik bij mezelf, ja, dan kan ik natuurlijk ook de eerste single van Wax gewoon draaien uit 1986. Met Right Between the Eyes en volgende

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest. Onzekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel.

0: zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
1: Bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

All right.